0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagenwond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord en Hajmoussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM, 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord Hac Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemarie Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Week. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Ik

0: Boutema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anne Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Update. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Haasbracht. Bij Boxmeer heb je nu een half uur vertraging en dat komt doordat het wegdek kapot is. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Laten we maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt het website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annelien Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Beek. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord Hajmoussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemiek Bosgaard van de ANWB. Op de A59, knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, heb je tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, bij Boeksmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, we zijn inderdaad met trots op Papendrecht in de studio. En deze keer is het net even een beetje anders. Want vanavond gaan we terug in de tijd. Want het nummer wat je net hoorde is eigenlijk Erik zijn begintune vanaf de allereerste dag eigenlijk zo'n beetje. Want op 18 juni 2011, precies 15 jaar geleden, ook wordt oud, vond namelijk de allereerste radio-uitzending van RTV Papendrecht plaats. Dus dat is over 2 dagen. Een bijzonder moment in de geschiedenis van deze lokale omroep en een mooie aanleiding om herinneringen op te halen. En er komt nog een feestelijk jubileum bij, want vanavond staat ook de 300ste aflevering van Praat Paul op het programma. Dus genoeg redenen om eens terug te blikken op de afgelopen jaren, de verhalen achter de schermen te delen en stil te staan bij bijzondere momenten. En dat doen we samen met Erik Vastenau van Back to the Roots, medewerker en bouwer van het Eerste Uur, en René van Engelen van het programma Praat Paul. En samen nemen ze ons mee langs 15 jaar radio, vrijwilligerswerk, mooie herinneringen en de ontwikkeling van RTV Papendrecht / Drechtstad FM tegenwoordig.
2: Op 18 juni 2011 om 12 uur begon het zo.
0: Papendrecht FM.
3: Met op zaterdag 18 juni de officiële opening.
4: Vanaf die datum gaan we los met lokaal nieuws.
5: En de beste muziek en goede programma's.
6: Jij gaat ook luisteren. Ook luisteren.
7: Of misschien wil je zelf wel een programma maken.
3: Als je dat wilt, ga dan naar rtvpapendrecht.nl voor meer info.
0: Dit is Papendrecht FM.
8: Informatief. Van belang
3: voor iedereen. Papendrecht FM. Dus vanaf 18 juni kunt u luisteren naar de reguliere uitzendingen van Papendrecht FM.
0: Je blijft op de hoogte.

0: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstap FM.
1: Ja, nou ja, vergis je niet, het is nog geen 8 uur. Dus van 8 tot 10 hebben we inderdaad gewoon...
2: Ik wil wel bijna gaan beginnen. Van, ja, welkom bij de 300ste aflevering van de Praatpaal op Drechtstad FM.
1: Ja, dat is de 300ste aflevering dadelijk.
2: Ja.
1: Maar we gaan eerst eigenlijk, 300ste aflevering, 8ste levensjaar, hè? Een beetje.
2: Van ergens, 8ste seizoen.
1: Van Praatpaal. Alleen, we gaan eerst terug in de tijd natuurlijk van het ontstaan van Papendrecht FM en RTV Papendrecht. Maar daarvoor hadden we, want RTV Papendrecht is eigenlijk, die bestond toen nog niet. Want we hadden de jaren daarvoor, en er zijn nog best wel mensen die tijd kennen. Toen was het Salsa, hè?
2: Ja, Salsa Radio.
3: Ja. Ja.
1: Erik, jij zat niet bij Salsa?
3: Nee.
1: Jij wel, René?
2: Ja. Met Gerrit, onze technicus ook. En wel meer mensen natuurlijk die nu bij RTV Papendrecht actief zijn. Ik ken de tijd ook nog van dat we aan de dijk zaten. In een ongelooflijk stinkend en gaar gebouwtje. Ik weet niet of het ooit geweest bent.
3: Ja, we zijn er absoluut een keer geweest.
2: Oh, wat was dat erg. Ja. En het was een hele vooruitgang dat we een studio kregen onder in het oude gemeentehuis.
1: Ja.
2: Ja, dat was...
3: Dat is nu de fietsenstalling volgens mij. Of dat is een fietsenstalling geweest ook nog een tijdje.
2: Ja, en ik weet dat er nu zit een zonnestudio.
3: Zonnestudio, ja. Dat was dus wel mooi, want je kon als je over de main liep, kon je naar beneden kijken.
2: Ja.
3: Dat was wel grappig.
2: Ja,
1: ja, dan had je zo'n grote...
2: Salsa Radio.
3: Ja. Salsa Radio.
1: Dan kon je radio kijken.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar het was een mooie, grote, ruime studio waar je goed gasten kon ontvangen. Ja. En het was heel fijn.
1: Ja. Alleen, helaas kwam er op een gegeven moment een einde aan Salsa Radio.
2: Gedoe, financiën. Gedoe, dat weet ik allemaal niet precies.
1: Nee.
2: Kijk, nu zit ik in het bestuur van RTV Papendrecht. Maar toen deed ik alleen maar een column op de woensdagavond bij een programma. En praatte ik daar wat mee. Dat was dan zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dus dat was wel verschillend.
1: Ja. Dan hebben we het, zoals hij was. Daar hebben we het niet meer over. Want ergens in 2010... was er een of andere gek die ineens zoiets had van... joh, we moeten gewoon weer een lokale omroep hebben.
3: Ja, niet helemaal. Toen Salsa eigenlijk op de fles ging... laten we het maar gewoon even netjes zeggen. Dat is wat er toen de tijd gebeurde. Was Chris Wijmans er al bij. Want je hebt het uiteindelijk over Chris Wijmans.
1: Ja, ik heb het over Chris.
3: En Chris die heeft toen het initiatief genomen... om een nieuwe omroep hier in Papendrecht te stichten. En dat is uiteindelijk RTV Papendrecht geworden... En dat heeft hij gedaan met een x-aantal oud Salsa-medewerkers.
1: Ja.
3: Daar praat ik over Rob de Leeuw. Daar praat ik over Peter van Leijden, Jeroen Jansen, Frans Klein. Dat was eigenlijk Jan van Effer, maar was niet echt een Salsa-man. Maar die was wel echt van het eerste uur.
1: Ja.
3: Die vijf, zeg maar. En die zijn begonnen met RTV Papendrecht op de kaart te zetten.
1: Ja.
3: En uiteindelijk met bouwen. En en toen kwam het bouwen. En toen moesten we niet mouwen, maar toen gingen we bouwen. En toen kwam ik om de hoek.
1: En toen kwam jij om de hoek zetten.
3: Ja, zes of zeven medewerkers. Ja.
1: Want het kwam ook in de media. Dat men bezig was met een nieuwe lokale omroep.
3: Ja, absoluut.
1: En dat zag jij.
3: Ja, dat zag ik in de krant staan. En daar schreef ik gelijk op. Maar dat deed ik al in 2010. Maar we kennen allemaal, tenminste heel veel mensen kunnen Chris. En Chris was nou niet iemand die heel snel reageerde. Of wat dan ook.
2: Nee joh.
3: Nee, absoluut niet. En ook met dit reageerde Chris gewoon niet. Ik had me aangemeld van ik wil bouwen. Ik kan dat. Ik doe zus. Ik doe het zo. Nou, je kent me een klein beetje hoe ik ben. En uiteindelijk niks gehoord. Tot drie keer toe gevraagd. Want ik kwam hem tegen als fotograaf. Hmm. Want hij was fotograaf in Papendrecht.
1: Ja.
3: Nou, de laatste keer... Oh, ja, ik zal eens even kijken. Nou, toen eindelijk uitnodiging gekregen. En toen was er een bijeenkomstavond... waar wat meerdere mensen bij kwamen. En toen werd er gelijk gezegd, jij gaat bouwen. Oké.
2: En dan, toen heb jij die studio gebouwd, meegebouwd?
3: Net als hier, bouwkundig gebouwd. Hmm. En technisch niet natuurlijk. Gelukkig waren er heel veel mensen die technisch veel beter zijn dan ik.
1: Even voor de mensen die luisteren, bouwkundig en technisch. Je zou zeggen, van het is allebei technisch. Ja, je hebt gelijk hoor.
3: Je hebt gelijk.
1: Maar wat Erik bedoelt is het bouwkundige technische. Dus de wandjes, de muren, de vloeren, dat soort dingen. En je hebt installatietechnisch. Ja, dus de draadjes en de verbindingen, zeg maar. Ja. Dat is wat Erik.
3: Ja, daar hadden we gelukkig Robert onder andere voor. En hadden we Jeroen voor. Dat was heel blij. Nee. Daar heb ik het meubel niet gemaakt. Het meubel is toen gekocht bij een andere omroep, volgens mij.
2: Okay.
3: En, maar ja, we kregen twee lege schoollokalen. We hadden niets.
1: En, was aan de Schoorweg?
3: Ja, was aan de Schoorweg. En er was wel een tekeningetje. Jan had ooit een tekeningetje gemaakt. Jan van Efferen. En dan heb je kijken. Ja, Jan, dat gaat niet passen. Dat is zonde. Dat moeten we veranderen. Ja, en uiteindelijk zijn we toen gaan bouwen. En daar zijn we bijna een jaar mee bezig geweest, hoor.
2: Ik ken dat gebouw, want ik heb daar les gegeven. Ja. In de voormalige Julianaschool. Met hoofdmeester Arie de Bruin.
1: Geweldig.
3: Oké, nagaan.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ah, het waren mooie tijden. Het was gewoon 4 avonden in de week bezig. De zaterdagochtenden hadden we besloten met elkaar om heel veel te gaan doen. Mm-hmm. Nou, de ene zaterdag deden we heel veel. En de andere zaterdag deden we helemaal niks. Nou, want kwamen we alleen maar. En dat,
1: maar dan kan ik me ook nog herinneren dat dat was het begin van RTV Papendrecht, Papendrecht FM.
3: Absoluut.
1: En echt het begin van de club, zeg maar. Mm-hmm. Want je kan wel zeggen dat het een club was. Maar het was ook het begin van bijnamen.
3: Ja,
2: bijnamen. Nou ben ik nieuwsgierig, hoor.
1: Ja, nou, ik ga een paar bijnamen noemen. En Erik, jij moet je mond even houden.
3: Ik zeg helemaal niks.
1: Dan ga ik eerst eens eventjes vragen aan zowel Bovien. Want Bovien die zit er nog maar heel erg kort bij. Dus die heeft, voor haar is alles nieuw.
4: Ik heb het bouw toevallig niet meegemaakt.
1: Nee.
4: Toen zat ik niet eens op de basisschool. Ik zat toen nog op het kinderdagverblijf.
1: Ja, nou, daarom.
4: Dus het is een tijdje geleden.
1: Ja, dat komt goed. Gaat het goed, Erik? Ja.
2: Nee, ik hoor allemaal geluidjes erbij.
3: Ja, dat is gezellig, joh. Nee, ik doe alleen het woord luisteren.
1: Gewoon bijnamen. Jan Map.
3: Ja.
2: Ah, Jan van Efferen.
3: Jan van Efferen. Ja. Weet je waarom? Weet je nog waarom?
1: Ja, omdat hij de administratie deed. Dus hij liep altijd met een mappie.
3: Altijd met een map. En alles wat hij opschreef of maakte, dat ging in de map.
1: En dan heb je Gootje.
3: Dat was Marco. Is Marco nog steeds?
2: Ik denk aan een plasgootje, denk ik.
1: Nee, dat is kabelgootje.
2: Kabelgootje, oké.
1: Die heeft meters, maar dan ook echt kilometers, gootjes, kabelgootjes gelegd. Nee. Dus dat was zijn bijnaam, was Gootje.
3: Was Gootje.
1: Ah. Waren er nog wat bijnamen, Erik?
3: Ja.
2: Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Hij is er vanavond niet, want hij is... Ja, dat is natuurlijk... soms heb je andere gelegenheden. Onze voorzitter Hans is er niet.
1: Nee.
2: Was er een bijnaam voor Hans?
3: Nee, niet dat ik weet. Nee.
2: Kun je er een verzinnen vanavond?
3: Ik weet het, ja, dat wel.
2: Wij draaiden wel eens een nummer. Want geld is altijd een ding gebleven bij RTV Papendrecht.
3: Daar gaan we het
2: zo nog over hebben. En dat was natuurlijk Hans altijd zijn ding. Want ja, dan werd er weer geld bijgelapt door de bestuursleden.
3: Ja.
2: Dat deden we dat allemaal prima. Maar dan hadden wij een nummer op een gegeven moment, Gerrit en ik, gevonden. Hans, wie betaalt de schade?
1: Oh,
2: Hans werd
1: dan
2: gezongen. Wie betaalt de schade? Dat ging we hebben een paar keer gedraaid voor hem.
1: Geweldig.
2: Ja, maar goed.
3: Er was er nog één met een bijnaam, hè?
2: Oh ja?
3: Jazeker.
2: Cora.
1: Beertje?
3: Nee, ik.
1: Oh nee, ik had
2: Beertje?
1: Ook...
2: Beertje? Ja. Jij Beertje?
3: Knuffelbeer.
1: Oh, Knuffelbeer.
2: Dit wordt iets gezelliger.
1: Ik had ook een bijnaam. Oh,
2: ook een bijnaam? Ja, ook een bijnaam?
1: Ja, ik had een bijnaam.
4: Kletskop.
3: Dat is naar de rand gekomen.
2: Nee. De wandelende microfoon.
1: Moeder Overste,
2: zo. Nou.
1: Want ik deed toen nog helemaal niets bij de radio. Want je hoefde niet in de buurt te komen met een microfoon bij mij. Ik was natuurlijk wel altijd met Erik, was ik er gewoon. Maar ik was, ik deed dingen regelen. Dus de koffie met wat lekkers.
2: En waarom
1: moest
2: je dan niet in de buurt komen met jou, bij jou met een microfoon? Weet je dan niet goed of zo?
1: Ja, dan, dat vond ik helemaal niks. Dat vond ik eng.
2: Dat zou ik niet meer zeggen.
1: Nee, dat klopt. Maar dat is weer een heel verhaal, een ander verhaal. Dat is een jaar nadat wij de eerste radio-uitzending hadden. Nee,
3: 2012.
1: Nee, 2011.
3: Ja, dat hebben we bij Vis gedaan.
1: Ja, en dat was het begin. Ik deed altijd op de achtergrond. Moeder Overste, dus ik was een soort moederkloek. Ook voor de jonge meiden die er allemaal bij waren. En het was gewoon leuk, was gezellig. En ik deed op de achtergrond wat dingen regelen. En we hadden toen
3: broodjes.
1: Het eerste glazen... Ja, broodjes regelen. Het eerste glazen huis hadden we toen. En daar haalden we geld op voor de voedselbank.
2: Mm-hmm.
1: En dat deden we 24 uur. En elk uur zouden we dan met de voorzitter van de voedselbank... zou er een gesprekje zijn waarom de voedselbank nou nodig was... wat dat allemaal deed, wat ze nodig hadden, hoe ze dat regelden. Nou, van alles erop en eraan.
3: Voedselbankmomentje.
1: Ja, het voedselbankmomentje. Op de achtergrond had ik alle gesprekken gehad met die voorzitter. Alleen een ander zou elk uur dat voedselbank van meegeven.
2: Oh ja.
1: Alleen het eerste uur kwam die persoon niet opdagen.
2: Aha.
1: En toen was het echt zo van, als die er het volgende uur nog niet is, krijg jij een microfoon in je hand en dan ga jij het doen. Nou, ik dacht niet.
2: En wie zei het tegen jou? Knuffelbeer?
1: Ja, onder andere. En Hans Hulswit ook.
3: En Hans, ja, met z'n tweeën.
1: Ja, dus toen moest ik dat gewoon gaan doen.
3: Ja.
2: En je hebt het gedaan.
1: En ik heb het gedaan. Kijk
3: naar ons iPhone, hoor.
2: Ja. Volgens mij heb je ook al heel veel trots op Papendrecht uitzendingen inmiddels op zitten.
1: Ja, absoluut. Ja,
3: we hebben ze niet geteld, hoor, net als jullie. Dat is best jammer. Maar,
1: Ja, eigenlijk de voedselbankmomentjes waren de eerste trots op Papendrecht momentjes zo'n beetje. Hmm. Want het 1 of 2 jaar daarna hebben we het topmomentje gedaan. Want toen hadden we het trots op Papendrecht was toen bedacht. Dat we dan maar eens een keer.
2: Welk seizoen hebben we het dan over?
3: 2013.
1: Volgens mij 2013, ja. Dat was ook in het jaar heel toevallig dat bij het gemeentehuis met Oud en Nieuw, met de nieuwjaarsbijeenkomst, was het ook, laten we nou gewoon eens trots op Papendrecht zijn.
2: Ja.
1: Alleen met de kerst had ik dus al mijn trots op Papendrecht momentjes om RTV Papendrecht te promoten.
2: Ah ja.
1: Dus dat waren de eerste momentjes. Dus dat is echt wel wat langer.
3: Wel, als je eraan terugdenkt, dan hebben we ten eerste met dat soort zaken heel veel gedaan. Heel veel jaren, gelukkig. We hebben heel veel mooie dingen gedaan.
1: Ja.
3: Ik wil zo meteen, als het mag, een klein stukje laten horen uit het glazen huis wat wij gedaan hebben in 2013. Mm-hmm. Van Back to the Roots, dat lijkt me wel leuk. Even een klein stukje, dat hebben we nog. En ja, wat hebben we niet gedaan? Je kan het zo gek niet verzinnen. Nee. En het mooie is, begin van mijn programma, daar begon ik met Wim Flink.
1: Ja.
3: En Wim Flink die is uiteindelijk na een half jaar, heeft hij zijn vleugels uitgeslagen, een eigen programma gekregen op RTV. Dus je hebt jaren nog op RTV gedraaid.
2: Kijk.
3: En toen kreeg ik een nieuwe sidekick, dat was Sandra de Bruin. En ja, die heeft het anderhalf jaar volgehouden. En dat klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar die had heel veel andere dingen wat ze heel erg leuk vond.
1: Ja.
3: En in 2013, dit jaar, wat ik dan op het filmpje heb staan met geluid, is Sandra die er nu nog steeds bij zit, bijgekomen. Dus die zit er ook al 13 jaar bij.
2: Zo.
3: En dat is best wel leuk.
2: Langer.
3: Ja, absoluut.
1: Trouwens, je weerman ook.
3: Langer, want Sebastiaan die zat erbij na 1 of 2 maanden al.
1: Ja, al vrij snel.
2: Hij is er nu, hè, de weerman.
1: Ja. Ja,
3: en die heb ik eigenlijk in mijn maag gesplitst gekregen. Dankzij de hoofdradio toen de tijd, Peter van Leijden. Hij zegt, Erik, dat is wel voor jou. Ik zeg, dankjewel. Ja. Oh, nou ja, uiteindelijk, hij zit nog steeds bij me. En dat vind ik wel ontzettend leuk.
1: Maar dat maakt dus wel dat je met elkaar een soort kweekvijver
2: zo is
1: maakt.
2: Het.
1: Om, kijk, we hebben Dubo Wien hierbij.
2: Ja.
1: Dus het is echt wel een doorgeef gebeuren. En ik denk dat dat ook wel het mooie is van RTV Papendrecht in de loop der jaren. Het is meer dan alleen maar vrijwilligerswerk.
2: Zo is dat.
1: Het is meer dan alleen maar je radioprogramma maken.
3: Absoluut.
1: En later je tv-programma maken. Want die is er natuurlijk ook bijgekomen.
3: Ja, tv is al redelijk snel gekomen. In 2012 is televisie, TV Papendrecht uiteindelijk opgericht. En ja, het is nooit helemaal een beetje geworden wat we allemaal met elkaar wilden en gedacht hebben. En dat komt voornamelijk puur door handjes.
2: Te weinig mensen.
3: We hebben gewoon te weinig mensen, helaas. Ja. Nog steeds. En dat is best jammer.
2: Ja, er is nu weer iemand bijgekomen. En het is wel mooi wat ze ook al produceren bij de tv-afdeling.
3: Absoluut. Ja.
2: En straks gaan we het bij de Praatpal over hebben. Hè. We gaan bij de Praatpal meer voor uitkijken.
1: Ja.
2: Dan hebben we een gesprek met de eindredacteur van de Streekomroep.
3: Leuk.
2: Hè, waar we allemaal al deel van uitmaken. En per 1 januari 28 ook als lokale omroepen in omgaan.
3: Ja, we gaan al geluiden dat eerder moet, hè? De NLPO die roept nu al dat ze het eerder willen. Ja, dat een paar weken geleden is dat gepubliceerd.
2: Nou, we gaan het horen.
3: Ja.
2: Maar kijk, dan is het ook wel belangrijk om te kijken van, hey, wat zijn nou typische dingen die je als streekomroep ook gaat doen en uitzenden.
3: Ja.
2: En ja, dan moet je ook naar vooruitkijken.
1: Ja, klopt.
2: Zoiets als jullie programma of jouw programma is het eigenlijk, hè, vooral Cora.
3: Ja.
2: Maar ook Back to the Roots en ook Praatpaal. Hoe ga je dat doen? En datzelfde geldt natuurlijk voor tv. Want dat biedt allemaal kansen natuurlijk als je met die lokale omroepen bij elkaar komt. Om toch 1 tv-studio te hebben. Of en hoeveel radiostudio's gaan we straks hebben? Want het is een hele grote regio waar we in terechtkomen.
1: Ja,
2: maar dan denk ik, deze omroep, RTV Papendrecht, heeft echt iets neergezet. Want we hebben heel veel programma's hebben we volgehouden al die jaren.
3: Ja.
2: En doordat de radio zo draaide en tv ook weigerde te stoppen, zeg maar. Dus ja, dat ook een soort met Peter Weting en Jan van Esseren en Gerrit de Ruiter.
1: Ja.
2: En laten we Carl niet vergeten, jongens. Nee, he, die was ook een zeer drijvende kracht.
1: Ja.
2: En Carl doneert nog ieder jaar trouw aan onze stichting.
3: Ja, ik weet het van Pietje.
2: Die geweldig.
1: Luistert ook nog gewoon mee, hè?
3: Af en toe wel,
2: ja. Carl, als je luistert, kennen jullie een beetje goed Duits? Want dan
1: Ambition.
2: Ambition,
1: dat is wel een beetje de...
2: Dankeschön.
1: Viele dank voor onze partnerstad, hè?
2: Ja.
3: Een mooi bruggetje naar Praatpaal vandaag. Ja. Het is vandaag dinsdag 16 juni 2026. Dat betekent dat het 300ste... Nee, eigenlijk 301. Maar vorige week hadden ze geen uitzending omdat Gerrit er niet was.
2: Juist.
3: Dus de 300ste uitzending vandaag.
1: Ja.
2: Ja.
3: Dan kan je eigenlijk maar één plaat draaien. Maar voordat ik dat doe, eerst deze.
5: Elke zondagmiddag. Back to the roots. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En natuurlijk de nieuwste hits. Back to the roots. Erik Vastenau, Papendrecht.

0: is wel lekker. Je kan niet anders draaien natuurlijk als cool. En dan ging een Celebration 300ste uitzending Praatpaal zometeen naar achteren.
1: Ja, en we eindigen de Praatpaal, dat kan ik alvast verklappen, met Celebrate van Pitbull. Wow, dat komt uit de Penguins of Madagascar. Dus we hebben een feestelijk nummertje aan het begin nu. En een feestelijk nummertje aan het einde.
2: Oh, geweldig. Heerlijk.
0: Kijk, in mijn programma draai ik heel veel jingles. Waaronder vind ik gewoon heel erg leuk. En er zijn er heel veel van mij gemaakt. En ook een aantal Veronica Disjokjes hebben ze gemaakt. Onder andere, hoe heet die Hans Gelderie nou, joh?
2: Giel?
0: Giel Beelen. Dit is Giel. Wacht even, dit is Giel.
3: Hé, hey, Erik, draai die hit, die ene. Ja, die. Nu even gauw.
0: Dat is Giel Beelen.
1: Leuk.
0: En dit is...
4: Back to the Roots. Back to the Roots. Gaat weer fout met de beste foute platen.
0: Dit is een oud-papendrechter, Rick van Veldhuizen.
1: Ja. Kijk.
0: Maar deze die draaiden wij heel veel, zeker als ik een beetje dwaas was, was deze.
4: Hey Knuffelbier. Waar ben je nu weer mee bezig?
0: Ah, nou, daar heb je hem.
2: Ja, klopt.
1: Kijk.
2: Maar jou, dat heeft dan niks met Papendrecht. Nee. Maar jouw beginjaren radio lagen aan de overkant.
0: Die lagen aan de overkant. Nou ja, mijn beginjaren...
1: Wat is de overkant Dordrecht?
0: Bergambacht.
1: Bergambacht. Dat is heel erg overkant.
2: Ja.
0: Ik werkte toen bij een bedrijf in Stolwijk. En daar hadden we heel veel met bergambachtenaren en dergelijke. In die regio te maken, op te werken. En op een gegeven moment ontmoette ik

0: een loodgieter. En die zei dat hij er bij de lokale omroep zat. De Radio Centraal in Bergambacht. En dat, ja, dat leek me wel wat. Want vroeger, illegaal, hebben we natuurlijk allemaal wel wat gedaan. Ik ook. Ik ben ook die pauze roomser dan de paus geweest. In een garage achter bij ons op het pleintje. En al een studiootje gebouwd. Dat soort dingen. Nou, wie niet? En uiteindelijk ben ik toen bij Radio Centraal terechtgekomen. En daar heb ik 11 jaar gezeten. En ja, toen kwam RTV Papendrecht om de hoek. En dacht, ja, dan moet ik in mijn eigen dorp moet ik radio gaan maken. En niet meer in Bergambacht. Best jammer. Maar daar hebben we heel veel leuke dingen gedaan uiteindelijk.
1: Maar ja, dat is ook allemaal wel het begin geweest van. Net wat jij er net zei. Als je kijkt naar de... Natuurlijk, voor de toekomst moet je kijken. Maar je kan heel veel uit het verleden halen voor die toekomst.
2: Zeker. Kijk, Gerrit en ik die hadden dus samengewerkt bij Salsa. En we zijn toen bij RTV Papendrecht niet gestart, zullen we maar zeggen. Ik zat ook in de gemeenteraad toen. Dus dat vond ik ook niet helemaal kunnen. Maar goed, toen hadden we afgesproken met z'n tweeën bij Gerrit in de achtertuin. Ja. Want ja, in allebei onze levens zou het wel eens heel anders kunnen gaan lopen. Er zou wel eens wat iets kunnen gaan veranderen. Nou, als dat gebeurt en we krijgen ruimte, zullen we dan radio gaan maken? En nou, dat was zover. In 2018 gebeurde dat in allebei onze levens, zullen we zeggen. Mm-hmm. Dus Gerrit en ik, al jaren dik bevriend, zijn toen naar Hans en Piet gegaan.
1: Ja.
2: En gezegd, ja, zoeken jullie nog mensen die een politiek, lokale politiek radio programma willen maken en levensbeschouwing? Kijk. Nou, allebei hadden ze nog niet, ze niet bij RTV Papendrecht, dus zij zei ja. Dus toen zijn we samen begonnen, hebben we heel lang nagedacht over een naam. Ja, hoe ga je dat noemen?
0: Ja, lastig, hè?
2: Ja, en Gerrit kwam met het idee Praatpaal.
0: Oké.
2: Nou, dat was wel makkelijk en is wel begrip geworden, want...
1: Want is het volwassen zusje Trots op Papendrecht en Praatpaal niet zo'n beetje tegelijkertijd begonnen?
2: Dit is het 8e seizoen, dus tel maar terug.
0: Ja, dat ken ongeveer wel wat jij zegt.
2: Ja. Seizoen 2018-2019 zijn wij begonnen.
1: Want daarvoor hadden we Papendrecht actueel.
2: Ja, dat zat...
1: En Trots op Papendrecht was een onderdeeltje van Papendrecht actueel.
2: Oh, kijk.
1: En daar had je in ook, daar had je dus Trots op Papendrecht, Creatief Papendrecht, Politiek Dichtbij...
2: Oh ja.
1: Dat zat allemaal in Papendrecht actueel. Ah. En dat is gestopt. En toen
2: begon Praatpaal.
1: Toen begon Praatpaal, maar toen is ook het eigen programma van Trots op Papendrecht begonnen. Kijk. Dus niet meer als onderdeeltje.
2: Zij zijn ook gewoon 8 seizoenen.
1: Ja. Nou, ik daarover nadenk. Ja. Oh, nou, gaat ook wel uit.
2: Ja. Ja. Ja, en bij ons kwam ergens in het tweede seizoen, denk ik. Want we waren echt driftig op zoek naar uitbreiding van... Ja, met z'n tweeën toch lastig
1: toch
2: om het allemaal
0: zeker,
2: 2 uur
0: zeker zo'n programma.
2: Ja, het is heel breed natuurlijk.
1: Ja, 2 uur, hè?
2: Ja, en toen ontstond het... een columnist. Bert Lok heeft het ook nog eens gedaan. Ja. En, maar ja, die had zijn vaste Scrabble-avond. Bert, als je luistert, hè, weet je nog? Met zijn broer. Dus die kon niet op dinsdagavond. Ja, dat toch live.
1: Ja.
2: Ja, en toen kwam... En Peter Liefde kenden we ook. En toen kwam die connectie. En toen is Peter ook aangeschoven en gebleven.
1: Ja,
2: en Hans bleef eigenlijk altijd een beetje...
0: Ja, die kwam altijd
2: Hans
0: een bakje
2: is er, doen. Hans is er. En hij heeft weinig voor te bereiden. Hij heeft al genoeg aan zijn fiets hangen. Die bleef altijd hangen. En zo ontstond eigenlijk dat mensen vonden het wel grappig dat we aan het begin van het programma een beetje aan het leuteren waren over actualiteit en zo.
1: Ja.
2: Nou, toen hebben we een vast item van gemaakt. Keek op de week. Nou, bam. Ja. En we hadden al een column ook. Dat was het volgende item. En dan aan het einde waren we ook aan het kletsen over jou. Vond jij nog een uitzending? Wat een leuke uitzending. De gasten vroegen dat natuurlijk. Hè. Nou, daar hebben we de nazit van gemaakt. En dat is,
1: fantastisch.
2: Soort. Dus zo ontstond dat allemaal. Ja. En er zijn ook heel veel dingen gesneuveld. Bijvoorbeeld René Denkt Na.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat werd toch wel een beetje gênant natuurlijk. Als ik ging nadenken. Dus die hebben we weer afgeschaft.
0: Wie dat verzonnen?
2: Ja, dat...
1: Ah, je probeert
2: dat goed, je probeert wat, hè.
1: Ja,
2: maar bijvoorbeeld
1: ook.
2: Het nummer van de week dat Gerrit maakt is heel leuk. In het begin deed hij dat live. Maar het is veel leuker als je thuis iets kan monteren natuurlijk. Met
0: absoluut.
2: Leuke dingetjes tussendoor.
1: Ja.
2: En ja, dat was heel leuk. Dus dat draait nu ook al heel lang eigenlijk. En zo hebben we allemaal vaste items erin. En natuurlijk was het super gaaf om met die gasten allemaal steeds in gesprek te gaan.
1: Ja, hè? Ja. Want dat vind ik, dat is Trots op Papendrecht. Is niks zonder gasten.
2: Nee.
1: Je bent trots op Papendrecht. Of Papendrecht zou trots op je moeten zijn. Dat is echt maar trots op Papendrecht. Dus dat draait om de gasten. Maar ook in Praatpaal is eigenlijk altijd wel een gast. Ja, of het nou met politiek te maken
2: niet
1: heeft.
2: Niet altijd, maar soms nog meer. Want soms hebben we ook behoefte omdat we zelf een programma even maken met z'n vieren. Dus ja, dat deden we dan ook gewoon. Ja. Weet je, dat is ook helemaal geen probleem.
0: Nee, maar zo hoort het ook.
2: Ja. Ja.
1: En zo maakte ik op een gegeven moment inderdaad, want ik deed het in mijn eentje. Ja, Erik die mag de techniek doen, maar ik maak het programma, zeg maar. En daar had ik inderdaad op een gegeven moment ook zoiets van, ja, maar waarvoor moet ik altijd een gast hebben? Want we kunnen het ook wel eens gewoon hebben over een vooruitblik of een terugblik.
2: Ja, dat kan ook best eens, hè? Ja. En hadden jullie nou ook in het begin dat je het idee had van, ja, er luistert niemand naar
0: je? Ja,
1: klopt.
2: Ja, dachten wij ook. Maar dan kom je, en dan krijg je ineens reacties.
0: Juist. Ja. En dan loop je op het winkelcentrum. Hè? En dat is heel en dat is eigenlijk gekomen, René, door het naar buiten treden als omroep zijnde.
1: Ja.
0: We hebben heel snel, was er een medewerker van RTV, die had dat was een dwaas, die had op een gegeven moment wat in zijn kop.
1: Ja.
0: En die zei, we gaan een glazen huis bouwen.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan.
1: Ja, die hoor je nu.
0: die hebben we uiteindelijk ook gebouwd. Maar daardoor zijn we wel heel snel al naar buiten gegaan als RTV. Waardoor de mensen je wel herkennen. Ik wil niet zeggen van, hé, jij bent Erik van Zondag. Nee, maar je herkennen.
2: Dan een aantal herkenbare programma's.
0: Absoluut,
2: hè? Want ik denk dat We Houden het Hollands een van de best beluisterde programma's ook is.
0: Absoluut.
2: Op Rechtsstad FM.
1: Zeker? Absoluut. Zeker.
2: Ja, dus,
1: maar je merkt gewoon dat.
2: Weet je, even leuk. Ik heb een fitty gehad.
1: Een fitty?
2: Met Robert.
0: En wat is een fitty?
2: Ja, Fitty is een fit. Weet je niet wat een fit is?
3: Nee.
2: Zij weet het wel.
3: Ja, ik weet het 100% zeker. Fitty is echt gewoon ongekend erg ruzie.
0: Oh,
3: nou, echt. Dat is echt wel een beetje een
2: overdreven. Is overdreven, nee. Het was zo dat we zaten nog in de vorige studio. En hangt hier nog steeds. Er hangt hier een cd'tje van. Die zanger?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
2: Een van de Nederlandstalige zanger.
1: Ja.
0: Jan van Est.
2: En ik zei zo in de uitzending tegen Peter de Liefde en Gerrit, weten jullie waarom dat in een lijstje hangt met achter glas? Die cd. Nee, kunnen we het niet draaien. Niet om aan te horen. Weet je, zo. Dus ik was een beetje losgegaan op Nederlandse volksmuziek. Ja, Robert, terecht, hè, die heeft mij daar even over gemaild. Van ja, dat kan echt niet. En dit is echt zo. Dit kan niet.
1: Nee.
2: Dus toen heb ik boetekleed aangetrokken. En de uitzending daarna, dan natuurlijk wel iets andersoortig Nederlandstalige muziek, heb ik een hele uitzending Nederlandstalige muziek gedaan.
1: Kijk. Ah, sinds die tijd ben je natuurlijk, is Hans Verhulst weer blijven plakken.
0: Ja, want die vindt Nederlands heel leuk.
2: Ja, maar Hans, waar moet ik je hand? Hans is, kijk, dit is
0: Hans. Is Hans,
2: je Bert en Ernie, hè? Helaas is de.
0: Ja, Ernie
2: Paul
0: is
2: Haan
0: meer.
2: Is, over, ja. Of Paul Hane leeft nog, maar.
0: Wim T. Schippers.
2: Wim T. Schippers is overleden, Ernie. Ja. En dat is natuurlijk ook een leuke verdeling, hè, Bert en Ernie. Nou, eigenlijk is Hans onze Bert.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Weet je, en dan heeft Gerrit een nummer van de week. En dat is een mooi, episch nummer. En dan gaat Hans al helemaal zagrijnig kijken. En dan begint hij over episch, dat kan niet. En vindt helemaal niks. En ook al, ja, het wacht wel.
0: Maar weet jij nog waarom die cd er hing eigenlijk?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Nee, nou dat was onze allereerste live-uitzending op locatie.
2: Ah, kijk.
0: Dat was in het sportcentrum, tennisbanen. Ja, absoluut. Dat was de uitreiking van de eerste cd van Jan van Est. En de andere dag was het een foute party in de grote zaal. Waar Jan Smit, toen niet de Jan Smit, maar onze Jan Smit, samen met Peter Verleijden en ondergetekende, de muziek verzorgde in de zaal voor een paar duizend man. En dat was ontzettend leuk. Maar dat was de allereerste live-uitzending.
2: Ja. Kijk.
1: Dat is locatie-uitzending, zeg maar.
2: Nou, dames en heren, weer.
0: Dat was een cadeautje.
2: Hebben we wel geleerd vandaag.
0: Ja, dat is een cadeautje.
1: Ja, wat dat betreft zijn we natuurlijk wel veel op locatie geweest. En
2: ja.
1: We hebben op allerlei markten en evenementen hebben we natuurlijk gestaan. En
2: Koningsdag,
1: daar
2: jullie nog.
1: Wat zeg je?
0: Dit jaar Koningsdag nog. Ja.
2: En we hebben op het cultuurfestival gestaan in het gemeente. En in november staan wij er weer, beste luisteraars.
0: Ja.
2: Zaterdagmiddag een live uitzending.
1: Ja. Maar sowieso hadden we ook op een gegeven moment meerdere verslaggevers rondlopen.
2: Ja.
1: Want die tijd hebben we gehad dat er meerdere waren. En Samenloop voor Hoop. We lieten ons zien als RTV Papendrecht en Papendrecht FM. En daardoor kwamen de mensen ook meer bekendheid. We hebben Mario van Aalst. Die heeft hier ook nog gelopen.
0: Ja.
1: En die heeft toen, want die deed ook een of andere journalistieke of technische opleiding.
0: Dat klopt.
1: En die heeft toen nog op de straat vragen, interviews gehouden. Om te kijken wat de bekendheid van RTV Papendrecht was.
2: Oh, dat herinner ik me nog wel.
1: Ja?
2: Ja, wel.
0: En dat was nog
2: geen
0: eens zo verkeerd hoor. Ja. Heel veel mensen konden echt de omroep wel luisteren. Maar ja, dat is smaak. Laten we er heel simpel in zijn. Wanneer luisteren wij nou radio?
2: Ja.
0: Denk in de auto. Voor 90%.
2: Ja, nou, ik moet ook zeggen dat wij moeten ook vooruitkijken. Ja. En ik luister bijvoorbeeld ook best veel podcasts. En ik denk dat er best een aantal programma's zijn die je als podcast ook kunt wegzetten. Zodat mensen op hun eigen tijd makkelijk naar kunnen luisteren. Hè. Dat is... Als ik kijk naar BNR Nieuwsradio, ik ben ook wel gek op actualiteiten, maar dan wil ik wel graag een beetje fatsoenlijke mannen of vrouwen horen die er echt verstand van hebben. Dus ik luister ook vaak naar Boekenstein en De Wijk bijvoorbeeld, dat is van BNR Nieuwsradio. Ja. Of naar Maarten van Rossum, weet je wel. Dus, maar dat kan je op je eigen tijd doen. En ik denk dat wij zo'n programma als dit, Trots op Papendrecht, is ook iets, zet het weg en je kan het even terugpakken.
1: Ik roep het al jaren dat ik dat wil doen.
2: Maar dat zijn ook wel kansen, want dat laten we ook heel eerlijk zijn, we zijn als lokale omroep ook gewoon kwetsbaar. Je bent kwetsbaar voor de politiek. Die discussies ken ik ook allemaal nog wel. Hoeveel subsidie krijg je? Nou, gelukkig, de gemeente Dordrecht is best in mijn optiek ruimhartig naar RTV Dordrecht. En ik vind ook dat de gemeente Papendrecht de laatste jaren ook goed met ons meedenkt. Zeker. Dus dat is. Maar ook gemeentes hebben natuurlijk niet een hele volle geldbuidel. Maar het is wel, denk ik, goed dat we zo meteen in streekomroepen opgaan. En dat betekent ook dat je kunt professionaliseren. Ik ben heel benieuwd of we ook wel de lokale touch en de feeling van de vrijwilligers goed overeind kunnen houden.
1: Nou ja, dat wilde ik net vragen. Ja, de toekomst nog in radio en dan vooral de lokale radio?
0: Tuurlijk, altijd.
2: Ja, zeker. Maar het is, kijk, als we nou even teruggaan naar, we hebben ook 300 uitzendingen Praatpaal. De COVID-tijd. We hebben op een gegeven moment een lockdown gehad. Toen hebben we besloten. Ja, ja. Mensen kunnen elkaar niet meer ontmoeten. De avondklok ging in. We gaan 2 keer per week uitzenden. Ook op de donderdagavond. Ja, en toen hebben we allerlei mensen aan de telefoon ook gehad. Een oude man die niet bij zijn vrouw kon komen. Want die zat in de wieken. En daar mocht hij niet meer bij. Stond hij buiten. Ja. Zij voor het raam. Hij achter aan buiten. Het is schaam. Ja. Maar het was wel. Het zorgde wel voor verbinding, die radio.
1: Klopt.
2: Dus ik denk dat moet wel blijven.
1: Ja.
2: Ik denk wel, als je regionale omroep wordt, je moet wel, of een streekomroep wordt, je moet wel kijken van wat hou je overeind? En wat is eigenlijk geen. Ja, ik bedoel, kijk, met alle respect, als je 25 programma's opgeteld hè, en de hele streek 25 programma's hebt waar ze allemaal plaatjes draaien.
1: Ja,
2: zonder
1: dan
2: een thema
1: geen...
2: of zo, weet ik veel wat. Ja, dat gaan we niet worden. Nee. He? Dus je moet even goed kijken, wat zijn nou programma's die we op zo'n zender willen hebben. Ja. En de vraag is ook nog steeds, krijg je als streekomroep straks meerdere kanalen? He? Want dan zou je kunnen zeggen, voor Papendrecht heb je dit kanaal, voor Dordt en dat, dan heb je verschillende programmeringen.
1: Ja,
2: maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat er niet komen.
0: Even heel simpel, jij vraagt nu, is er nog toekomst voor als je niet meer lokaal bent.
1: Ja.
0: Kijk eens terug naar wat wij deden met de truckrun in Bergambacht. Een van de eerste live uitzendingen die we daar maakten.
1: Ja.
0: Dat maakten wij met 5 lokale omroepen.
1: Ja.
0: En dat maakten wij niet alleen voor Bergambacht. Dat maakten wij uiteindelijk voor de hele Lopiker en Krimpende Waard.
1: Ja, eens.
0: Samenloop Verhoop, wat we hier in Papendrecht hebben gedaan, dat hebben we eigenlijk voor Papendrecht gedaan.
1: Ja.
0: Maar Alpe d'Huez hebben we voor een stukje Nederland gedaan.
1: Ja.
0: Voor Papendrecht gedaan. En waar niet.
1: Ja.
0: Dus dat zal altijd zo blijven. Maar het is maar net wat René uiteindelijk zegt. Hoe gaan we daar met elkaar mee om?
1: Ja.
0: Ik in Back to the Roots. Wij doen altijd Kunstmin, Energiehuis, De Willem en dat soort dingen. Dus we blijven altijd die verbinding met Papendrecht wel houden.
1: Ja.
2: Ik denk zo'n programma als Praatpaal, ook we houden het Hollands, dat kan gewoon ook streekbreed gaan gebeuren.
0: Ja.
2: Maar dan moet je gaan zorgen dat je een wat bredere bezetting hebt en een goede redactie hebt.
1: Dat.
2: En dat is natuurlijk wat fijn is natuurlijk dat nu al heeft streekomroep betaalde professionele journalisten. Ja, kijkt u eens op onze website, dames en heren. Streekomroep 56. Er komt toch een officiële naam, die weten wij al.
0: Ja, maar ik vind het prima hoor.
2: Ja, ja. Zei hij nou prima?
1: Ja, volgens mij zei hij prima, ja.
2: Maar
1: ander woord vertop,
2: kijk eens op de website voor Streekomroep 56. En dat is ook de website rtvdordrecht.nl, want die bestond al. Dat was makkelijk even overnemen.
0: Dat is makkelijk.
2: Ja. Maar dan ziet u dat we dat echt met echte journalisten vullen. Maar ook met vrijwilligers die nieuws aandragen. Dus ja, we zullen het echt met elkaar moeten gaan doen. Maar dat biedt ook wel kansen.
1: Nou ja, maar dat is het hem. Hè. Ik denk dat dat ook wel een tendens is van heden te dagen. Dat je kan naar het negatieve blijven kijken. En van ja, maar dan kan ik dat niet meer. Dan kan ik zus niet meer. Laten we nou eens met elkaar gaan kijken. Wat
0: we wel kunnen.
1: Wel.
0: Absoluut.
1: Want tuurlijk heb ik in het begin van Trots op Papendrecht. Ja, bij mij gaat het voornamelijk om evenementen in Papendrecht. Dan moet ik dadelijk Dordrecht en Ridderkerk en Zwijndrecht. En moet ik er allemaal bij gaan doen. Jeetje, maar ik doe dit alleen. En het fijne is dat ik het alleen doe. Maar dan moet ik er veel meer tijd in gaan steken.
2: Misschien heb je gewoon wel een hele avond straks Trots op. En dan eerst een kwartier Trots op dit. Trots, ik weet niet, jij hebt ook wat. Maar goed, laten we erover nadenken.
1: Dus dat is, laten we erover nadenken. En niet kijken in belemmeringen, maar kijken wat kunnen we met elkaar wel. Want hoe kunnen we elkaar versterken? En we hebben natuurlijk zaterdagmiddag live ook gehad met meerdere lokale omroepen. Ja.
2: En straks hebben we wel een nieuwe streekomroep die er dan over gaat. Hè? Dus dan is het ook van belang dat die natuurlijk ook met een redactie gaan komen. En ook iets gaan bedenken over...
0: Ja,
2: alleen ik denk, laten wij ook wel input geven voor die nieuwe omroep.
1: Mm-hmm. Ja, zeker wel.
2: Want die nieuwe omroep, dat zijn wij met elkaar.
1: Dat zijn we ook zeker met elkaar. En tv, zal dat dan nog groter worden, denk jij?
2: Nou, dat moet kunnen professionaliseren. Want we hebben niet alle lokale omroepen die opgaan in Streekomroep 56 hebben een tv-afdeling. Aantal wel. En dat zou je heel goed kunnen samenvoegen. En dan zou je dus tot een beter resultaat kunnen komen. Er komt in ieder geval één tv-kanaal.
1: Oké. Okay. Nou, we zullen het allemaal zien.
0: En jij doet nu al veel, als ik naar Trots op Papendrecht kijk, jij doet nu al veel met Ridderkerk, hè?
1: Ja.
0: Uiteindelijk. Ja, en wie weet wordt dat een samensmelting.
1: Ja, daarom.
0: Het gaat ook wel weer heel veel deuren open, hè? Er gaat een klein deurtje dicht, juist. De naam gaat weg. Nou, prima. Daar hebben we... Ja, sorry. Dat
2: zegt hij nou alweer prima?
1: Ja.
0: Nee, ik vind het goed dat de naam wegvalt. Want ik vind de naam wat minder belangrijk. Maar wat we doen met elkaar, dat vind ik veel belangrijker. En dat we gewoon dadelijk trots op RTV mogen zijn, dat we dan die 18 jaar misschien gedaan hebben.
1: Ja, en dat nemen we toch allemaal mee.
0: Dat nemen we allemaal ervaring. Mee. En uiteindelijk daardoor is die streekomroep dadelijk weer gekomen.
1: Dat zeker. En laten we hopen dat we elkaar gewoon daarin kunnen versterken.
0: Absoluut.
1: En beter kunnen samenwerken. En voor Bovien gaat dat ook weer perspectieven bieden, denk ik. Want voor jouw journalistieke wereld en de omvang van de regio... Ja, het wordt groter voor je.
3: Ja, dat klopt. Ergens is zoiets van... Kijk, ik zit hier natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Dus van wat ik nu heb meegekregen is, laten we zeggen, ruim een halfjaartje. Dus ik heb eigenlijk pas net een beetje een idee wat het is en hoe het werkt. En dan in één keer hebben we het over, er komt een Ridderkerk bij. En er komt een dingen bij. En ik denk echt alleen maar, wat wordt er op mij afgevuurd? Maar aan de andere kant, als ik jullie dan zo hoor praten, denk ik ook wel echt van, er zit gewoon... echt wel gewoon heel veel geschiedenis in. Maar er komt dus ook wel gewoon veel meer toekomst bij.
1: Ja.
3: Dus als je het op die manier bekijkt... is het ook alweer gewoon een soort nieuwe uitdaging. Ja.
2: Ja, en luister zometeen even mee. Want zometeen komt Koen, de eindredacteur van Streekomroep 56.
1: Ja.
2: Die schuift hier aan.
1: Ja, dus dan kunnen we daar over verder praten. En zeker niet te vergeten... 300 jaar. Of nee, 300 jaar.
0: Nou, bijna.
1: Ben er wel zo
0: als je de leeftijden op gaat tellen, dan...
1: Ja, dat zou het kunnen.
3: Kom in de buurt.
2: We hoeven nu niet meer vooruit te kijken naar wat we gaan doen in de volgende uur.
0: Volgens mij weten we het wel. Mag ik nog een heel klein stukje terugblikken van... Want uiteindelijk 19 juni was de eerste uitzending, de allereerste uitzending op RTV Papendrecht. Dat mocht ik doen.
1: Ja.
0: En dat was nou eenmaal zo.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben heel veel een glazen huis gedaan. En dat was echt heel erg leuk om mee te maken.
1: Daar heb ik Duits moeten praten.
0: Onder andere, ja, dat ging om de worsten die we dan kregen, zeg maar.
1: Ja, maar daar kregen we ook weer een donatie van. Ja, daar kregen we een donatie van. Dus daar moest ik ze voor bedanken. En dan in het Duits.
0: Ik wil één stukje, een heel klein stukje even laten horen. Want het is een stuk van een half uur. Dat gaan we niet doen. Zondag ga ik daar veel meer aandacht aan schenken. Want dan zijn we uiteindelijk met het hele team. Daarna wil ik de allereerste plaat draaien. De plaat draaien die ik als allereerste draaide. Mm-hmm. Ja, en dan is het al weer 8 uur.
1: Ja, dan is het alweer... Tijd vliegt, hè?
2: Zo is het.
1: Eigenlijk moeten we dit vaker doen. Een terugblik en een vooruitblik.
0: Dit moeten we gewoon één keer per jaar sowieso in gaan plannen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Een klein stukje. De Glazen Huis, 22 december 2013. Toen stonden we tegenover de Jumbo, zeg maar. Aan de zijkant een beetje tegenover de lift. Naast de schaatsbaan.
1: Ja, het einde van de koopgoot.
0: Ja, dat is van die muziek die normaal gesproken niet moet draaien. Barbara Streisand. Maar we doen het wel eens 16 over 4. Maar jij had het over Jennifer Lynn.
4: Ja, Jennifer Lynn komt straks in de uitzending via de telefoon. En daar gaan we een interview met haar doen.
0: Hoor je nou wat je zegt, via de telefoon? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Door zo'n klein gaatje komt ze niet doorheen, hoor.
4: Nee, maar het gaat vast gezellig worden, toch?
0: Nou, dat denk ik ook wel. Zometeen dus in de uitzending Jennifer Lynn van The Voice of Holland. En van die gekke piano's, oftewel de crazy piano's. Oh, heerlijk zondagmiddag hier op de Meet in Papendrecht. 16 over 4, 17 alweer. Dit is de Dance Reaction en de Disco Train. En dit zijn de dingen die we gewoon weer veel meer moeten gaan doen. En dat gaat ook wel weer gebeuren, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Lekker, hè?
5: En aan de andere kant hoor je een hoop...
0: En ik zit dan op YouTube even mee te kijken naar die beelden. Dan denk ik, zo, dat was 30 kilo geleden ongeveer.
2: Die is leuk.
0: Nog ineens 30 jaar, maar wel 30.
6: Het licht aangegaan is.
0: Wat zei je, Gerrit?
6: Omdat net het licht aangegaan is.
0: Mooi, hè? Hey Cora, dankjewel dat je aandacht wilde schenken aan 15 jaar BTTR. En natuurlijk de 300ste uitzending van Praatpaal. Leuk.
2: Ja, bedankt. Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Graag gedaan. En natuurlijk RTV Papendrecht en Papendrecht FM.
2: 15 jaar.
1: Officieel 16 jaar, maar 15 jaar radio uitzending.
2: 15 jaar radio.
0: Lekker. We draaien nog twee platen. Eerst deze.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Had hem een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een opmerkelijke hoeveelheid bedorven zuivelproducten aangetroffen. Die stonden daar op 4 pallets, met onder meer kwark, yoghurt en andere soorten zuivel. De pakken zijn van verschillende supermarkten. De meeste zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft linten om de pallets gespannen. Er wordt een onderzoek gestart. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af, omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen, in de loop van de middagperiode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog, temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelies Boschaert van de ANWB. Een forse file op de N267, Drunen richting Andel. Bij Andel 3 kilometer file en dat zorgt voor 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert naar het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek, uitgezonden door Atos en Drechtstad FM. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En dat doen we binnen een afgesproken thema. En deze week is dat thema kledingstukken. En ik wilde beginnen met een liedje van Huub, Hang op. En alleen al voor de titel heb ik dat uitgekozen. Want die luidt: ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant.

0: Zo, en nu nog bijpassende schoenen.
1: Alles hup, hang op. En als u dacht dat wij alleen maar ouderwetse... Een beetje vergane glorie draaide in ons kleinkunstprogramma, dan heeft u het dus mis, want dit was echt een nummer van u. We gaan door met een singer-songwriter die afstudeerde aan de Academie van Popcultuur in Leeuwarden in 2015 en in 2019 de Friese Popprijs won. In 2020 kwam haar debuut-EP Van Mij uit en sindsdien timmert ze aan de weg Esther de Jong en zij zingt Nacht Japon.

0: Wat al te lang.
1: Esther de Jong zong Nachtjapon. We hebben dus nu een broek met zakken gehad. We hebben een nachtjapon gehad. We gaan even naar een kledingstuk dat je steeds minder ziet. Misschien komt de populariteit wel weer terug. Ik weet het niet. Het gaat over de stropdas en zo heet het liedje ook. En het wordt gezongen door een Boekelse band die hun genre omschrijven als flauwekulrock. En ze heten Applaus.

zing voor u mijn kosselied. Het zijn verschrikkelijke dingen. Ik ben blut, ik ben failliet. Luister goed, het kan u helpen. Misschien brengt het u profit. Dat je niet fout lijkt de Willem. Je is zijn duurste kosse kwijt. Al zijn leven zat sinds in zijn bedden, in zijn matrassen ingenaaid.

zal het u nu maar verklappen. Pees maar niet dat ik het verzin. Ze bedekte nooit mijn kitten, ik stak er nooit mijn voeten in. En die is andere van die story, ik zeg het hier nu maar recht uit. Maar

Bruges vol herinneringen, een donker duister labyrint. Stompjes potlood en een gommetje, zes portretjes van ik als kind. Berichtjes met moed en courage, postkaarten geplooid, gekruid.

is noodgedwongen, die tweede concert ligt gescheurd. Heel die een berg geestige spullen, voor de dieven bucht en brol, blijken nu voor mijn eigen zelf mijn eindelijk schoon.

0: dirste Kosova sve balast. Modi tvede es ne schat. Fru Rockenbelt op mijn matrassen, maar nu slaap ik eindelijk plat.
1: Willem van Manderen, waarschijnlijk had u hem herkend, de Vlaamse troubadour. En wat heeft hij toch altijd prachtige muzikale begeleiding van onder andere die klarinet. Willem van Manderen zong het kousenlied. En als je aan te lange kousen denkt, dan kom je toch al gauw uit bij sokken. En wie zou daar nou beter een lied over kunnen schrijven dan die geweldig komische liedjesschrijver Roel C. Verburg.

wat heeft hij het toch zwaar. Roel Sevenburg zong Sokken. We gaan iets draaien over de spijkerbroek. Want die hebben we nog niet gehad. Na die kousen, die sokken, die nachtjapon. Oh ja, wel een broek met van die zakken. Dat is dan weer toch een andere broek dan die spijkerbroek. We gaan naar de band die bekend is van onder andere België. En waar is hier de nooduitgang en vriendschap? Het goede doel zingt Spijkerbroek.

Jeroen van Merwijk zong samen met Harry Jekkers in het speciale programma dat ze maandenlang deden in het Scheveningse Circus Theater. Het liedje is van Jeroen van Merwijk. Harry Jekkers zong mee. Het heet Krappe Schoenen. U luistert nog steeds naar Mensenrechten Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. We hebben een special deze week over kledingstukken. En een kledingstuk dat nog niet aan de orde gekomen is, dat is het rokje. En dan moet je toch al gauw denken aan de Rokjesdag, uitgevonden door columnist van de Volkskrant, Martin Bril. En de Gebroeders Frets, het cabaretduo Gebroeders Frets, dat ooit furoren maakte onder de hoede van Joep van het Hek, dat heeft een lied en dat heet Rokjesdag.

0: De gebroeders Freds, wij zijn toe aan een van onze vaste onderdelen in het programma Mensen Heeft Leven, namelijk uit de oude doos. En we gaan een liedje draaien van Gerard Cox, die eigenlijk al heel lang bekend is, toch een van de grote namen in Nederlandse cabaret en kleinkunst. Het liedje dat we gaan draaien, dat is heel oud. Het kwam uit in 1969. Komt vanuit het programma Met Blijdschap Geven Wij Kennis. Dat is best een beroemd programma geworden dat Gerard Cox maakte. Samen met Adelle Bloemendaal en Frans Halsema. En het stond ook op de LP van Gerard Cox. Wie wijst Gerard Cox de weg? En het past natuurlijk prima in onze speciale thema-uitzending over kledingstukken. Luistert u naar Gerard Cox en Een broekje in de branding.
1: Uit den ouden doos.

per seizoen. Misschien ook meer, het ligt eraan wat of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande paders vindt. Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet.

0: Claudia de Breij zong Jasje van Goud. En misschien vroeg u zich af, ja, ik ken dit nummer, ik heb het eerder gehoord, maar dan in het Engels. Dan klopt dat, want het is een vertaling van het liedje Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon van zijn album Graceland. En we hadden dat best in onze rubriek de vertaling kunnen draaien. Maar we vonden nog een ander nummer dat we een nog grappigere of mooiere vertaling vonden. Of in ieder geval een hele originele. Die komt van Jan Rot en die is natuurlijk specialist. Liedjes vertalen of hertalen, zoals hij dat noemde. En You Can Leave Your Head On, dat beroemde nummer van Randy Newman, dat ook door Joe Cocker en Tom Jones vertolkt is. En dan een beetje, ja, dan ging het toch een beetje weg van het origineel. Want het origineel was toch eigenlijk, ging toch eigenlijk over iemand die, nou, een beetje een schimmig figuur, die dan in een nachtclub zat. Of nou, misschien zat hij wel achter zijn laptop. Dat is er misschien net te oud voor. In ieder geval, iemand die de instructies gaf aan een naaktdanseres. Daar komt het op neer. En ja, wat moet je daar nou van maken in Nederland? En hoe moet je dat nou naar deze tijd trekken? Jan Rot heeft daar een oplossing voor gevonden. En bij hem heet het lied En gebruik die burka.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rhediad am blaen.
2: Shepherd and Ite, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Casper van Koten zong wat een mooie blues. En als ik naar buiten kijk is het toch eigenlijk een beetje truien weer aan het worden. Terwijl het toch halverwege juni is zowat. Eva Zwaving zong daarover. Trui.

Aldus Eva Zwaving, hiermee zijn wij bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaiden liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En deze week hadden wij in ons programma Mens Durft te Leven het speciale thema van de kledingstukken. We gaan eruit met een liedje en een artiest waarbij de naam van de artiest zowel als de naam van het nummer eigenlijk binnen het thema passen. Want de groep heet Jurk en het liedje heet Hakken.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, het bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pallets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pallets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekijk werden de pallets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, een bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pallets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pallets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekijk werden de pallets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van 2 gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, het bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pallets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pallets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pallets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de N617 Schijndel richting Den Bosch heb je tussen Sint-Michielsgestel en de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Enige.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van 2 gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, het bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15... is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Swingende hitmiddag.
6: Drechtstad FM.
7: Hey, hallo. Vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met

0: of Love Song zei.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. 'S Nachts bleef je soms de leukste dingen.
2: Ken jij deze jeugdherinnering nog?

Geest van de ANWB. In het zuiden van het land begint het wat drukker te worden, maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A27 Breda-Gorkum wel 10 minuten vertraging bij Hank. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging door slecht asfalt. Verder is het druk op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen bij Bergijk ook een kwartier vertraging. En tot zover.

0: op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper, hits in de swingende hitmiddag.
1: Niet zoveel praten, Theo. Ik kan mijn aandacht niet meer bij het verkeer houden.

0: extra. Goedemiddag. De swingende hit, middagavond, radio, Drechtstad FM. Wij hebben voor jou de allermooiste plaat in de spits. Ook zo rustige.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren.

een slokje van deze zwijmeldrank. Misschien kom je wel in de juiste stemming van vanavond. Groep begon onder de naam Munnige Vrijheid. Wat een hele groot hit van duizendmaal doen. Later gingen ze alleen maar Engelstalige muziek zingen. En toen noemden ze zichzelf Vrijheid. Dit

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is het tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: In het zuiden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Batadorp ook een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer, namelijk 35 minuten vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam zijn nog een kwartier in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Kaatsheuvel en de aansluiting met de A59 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag beginnen we met Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Dit was een White Lies met Time to Give. En daarvoor Neil Young met Rocking in the Free World. We gaan verder met Pearl Jam, Alive.

Rock Garden met N. En wat dacht je van deze? Classic, modern en hard rock.

Whole Lot of Rosie, inderdaad, door AC/DC. En daarvoor de Highway Tune van Greta Van Vliet. We gaan verder met Led Zeppelin, Cashmere.

The Trooper van Iron Maiden. En daarvoor Ace of Spades van Motorhead. Hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur gekomen. Dit uur sluit ik af met de Rolling Stones' Gimme Shelter. Gimme Shelter. Tot na het nieuws.

0: en Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15... is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Dregt dat FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En dit tweede uur beginnen we met Pink Floyd, Dogs of War.

De Bahaman met Who Let the Dogs Out. En daarvoor Beth Hart met Black Dog. We gaan verder met Nazareth, Hair of the Dog.

Flores and the Machine met Dog Days Are Over. En daarvoor C6 Steve, You Can't Teach an Old Dog New Tricks. We gaan verder met Adam and the Ants, Doggy Dog.

Dit was Aerosmith met Walking the Dog. En daarvoor de Belgische formatie Waste met Doghouse. We gaan nu ACDC draaien. Dog Eat Dog.

Het was Tom Petty met Running Down a Dream. En daarvoor AC/DC met Dog Eat Dog. En hiermee zijn we alweer aan het eind van het programma gekomen. We sluiten dit keer af met The Cult, She Sells Sanctuary en Jeremy van Pearl Jam. Tot de volgende keer.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 7 en 105 FM.
1: Okay. Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
3: May we start?
4: Start.

Nou, vanavond kan ik niet wachten. Ik even de microfoon wat dimmen. Ja, hoogste tijd voor Silhouette 308 en aan de B-kant Tout le bleu du ciel. Dat is een, betekent Al het blauw van de hemel. Dat is een roman van een Franse auteur, Melissa da Costa. En daar ben ik net in begonnen in het boek. Ja, dat leek me wel een mooi startpunt om het verhaal enigszins muzikaal weer te geven. Aangezien ik nog maar een paar pagina's heb gelezen, wordt het een beetje lastig. Maar ik heb wel een beetje de kern van het verhaal in mijn hoofd zitten. En ik ben al van plan, als ik halverwege ben, dan doen we nog een aflevering. En als het boek uit is, dan volgt de derde en laatste aflevering. Nou goed, een heel verhaal. Het is woensdag 17 juni 2026. Het is 9 over 9, de hoogste tijd om te starten met Silhouette. Voor Dresdstad FM en Atos Radio live vanuit de studio in Papendrecht. We gaan starten met Autumn Child en Making a Difference. Een hele goede avond. Tot 11 uur is dit Silhouette.

Ja, een van de mooiste nummers van Little River Band. Uit Australië komen ze. Of was het Nieuw-Zeeland? Nee, ik denk Australië. Forever Blue. En dat komt van het album uit 1986, No Rains. Daarvoor het thema van Thelma en, Thelma en Louise. Dat is een road movie uit, ik denk de jaren 80. 80, ja, volgens mij wel halverwege. En we starten vanavond met Autumn Child. Met het nummer Making a Difference. En dat komt van een album dat ook zo heet. Goed, inmiddels is het 9:50. Je luistert naar Silhouette 308, de A-kant. Tout le bleu du ciel. In het Nederlands, ik lees de Nederlandse vertaling. Het gaat om een boek, een roman. Al het blauw van de hemel. De Franse uitvoering, dat was iets ambitieus voor mij. Dacht ik. Kan misschien nog een keer gebeuren, maar ik hou het voorlopig even op de Nederlandse uitvoering. Het gaat over iemand van 27 die ernstig ziek is. Die heeft een vorm van Alzheimer. 27 jaar, dat schijnt voor te komen. En heeft nog 2 jaar te leven. Kleine spoiler. Het is geen film trouwens, het is een boek. Dus dat mag dan een klein beetje. Daar heb ik het een beetje op geënt. Dat heeft dan vooral met het gevoel te maken. Nogmaals, ik heb nog maar een paar pagina's gelezen. Dus dat wil zeggen dat ik van dat hele verhaal nog maar een heel klein stukje ken. Ik heb uiteraard wel een recensie doorgenomen. Maar de afspraak is dat ik halverwege het boek de zaak nog eens een keer naar voren haal. En daar nog een aflevering van maak. En dat geldt ook aan het einde van het boek. Nou, dat gaan we dus verder niet verder duidelijk maken. We gaan muziek draaien. Ik heb een aantal jaren geleden enorm genoten van een uitvoering van Stairway to Heaven. Dat nummer is van Led Zeppelin. Begin jaren 70. En nou ja, je hebt in Amerika heb je dat heet het de Kennedy Center Honors. Daar worden pop- en rockgiganten worden daar geëerd. En dat gebeurde ook met Led Zeppelin. Ik heb het idee, maar dat weet ik dus niet zeker, maar dat ze daadwerkelijk worden verrast. Dus met andere woorden, ze weten dus niet van tevoren wat er gaat gebeuren. Nou, dat wat daar gebeurde, dat was werkelijk spectaculair. Ik heb echt, de emoties barsten daar los ook bij de leden van Led Zeppelin. Maar daar kwamen de zussen Ann en Nancy Wilson, dat is de band Heart. Die kwamen daar naar voren en die gingen een versie zingen van Stairway to Heaven. En dat doen ze ja echt enorm goed. Ga er even voor zitten, hang even achteruit. 8 minuten klasse muziek. Geschreven uiteraard door Led Zeppelin, maar uitgevoerd door Heart. Stairway to Heaven.

0: Stad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.

Ja, de blues zo hoorden te klinken, zo hoor je ze niet vaak. Dit was Gary Moore uit 1987 met The Loner van het album Wild Frontier. Daarvoor Angel uit de Verenigde Staten, Dead Magic Touch van het album On Earth As It Is In Heaven. Album uit 1977 en daarvoor uit 1987, 86, 87 Little River Band met Forever Blue. Ja, de kapstok vanavond is Al het Blauw van de Hemel. En dat heet, die titel is in het Frans Tout le Bleu du Ciel. Een boek geschreven door Melissa da Costa. Heeft met dat boek enorm veel exemplaren verkocht wereldwijd. Meer dan 1 miljoen. Nou, ik had al aangegeven, ik heb net 3 pagina's gelezen en ja, toch de gedachte gehad van laten we daar eens de muziek op enten. Nou, dan kom je al gauw bij blues uit. Ook uiteraard de kleur blauw, de hemel. Nou, we hebben al het een en ander gehad. Het gaat over iemand van 27 die lijdt aan, dat heet dan jong Alzheimer. En het erge daarbij is ook nog dat niet alleen de gaten in het geheugen ontstaan, maar in dit geval de hersenstam wordt aangetast en iemand eigenlijk feitelijk is opgegeven. Dat gebeurt met deze meneer. Het is een roman. Het is, ja, het is een verzonnen verhaal. Maar ja, het schijnt een heel goed, mooi verhaal te zijn. Een soort van road movie en dan in romanvorm. Nou, daar ga ik de komende weken, maanden mij in verdiepen in dat boek. En laten we vooral even gaan luisteren naar muziek die daar enigszins bij past. Ik heb... Oh ja, dan moet ik ook nog even melden dat

nummer van Heart, Stairway to Heaven, is gebaseerd op het origineel van Led Zeppelin. Was een eerbetoon destijds in 2013. En dat origineel, dat komt uit 1971, dat zocht ik eventjes. Goed, we hebben een... ik had het net over een road movie. 1985 kwam daar die gekke band Talking Heads op de proppen met het nummer Road to Nowhere. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Maar overbekend nummer, daar komt-ie. The Talking Heads.

immer, wenn ich blau bin. Jawohl, aus Deutschland. Ja, Blau heet het nummer. Uit 2014 komt het van het album In Schwarz. In Schwarz. Goed, daarvoor uiteraard het overbekende Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra uit 1977 van Out of the Blue. En daarvoor Talking Heads 1985, Road to Nowhere. Ja, dan gaan we uit met M83, met Amnesia. Zometeen nog de Bubbles. Even opfrissen het nieuws en dan ben ik er met de B-kant. Tot straks.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WNA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Enige.

Silhouette. Drechtstad FM. Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

The one and only, jawel, Roy Buchanan uit 1976 met Royest Blues. En dat komt van een opname vanuit Austin, Texas. Live opname. Ja, onvervast mono, valt mij op. Die Roy Buchanan, dat is ongetwijfeld inspiratiebron geweest voor een aantal hedendaagse gitaristen. Want ja, de man kan spelen als geen ander. Helaas is hij niet meer. Daarvoor hoorde je UK met Nothing to Lose van het album Danger Money uit 1979. En we begonnen met Biosphere. Dat is een project van Geir Jensen uit Noorwegen. Mooie muziek, tenminste een beetje ambient-achtig. Daarvan draaide ik uit, wat is het, 2025. The Way of Time heet het album. En het titelnummer The Way of Time, On and On. Silhouette 309, de B-kant. Tout le bleu du ciel. Dat is het boek wat ik momenteel lees. Dat is in het Nederlands vertaald als zijnde Al het blauw van de hemel. En daar ent ik de muziek op. Onder andere de blues. Het is geen vrolijk verhaal, maar het heeft ook wel wat mooie momenten, positieve kanten. Ik heb nog maar een paar pagina's gelezen, dat even terzijde. Het is 10:55 voor Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan de B-kant doen van Silhouette 308. Dat doen we. Nou, laten we eens even doorgaan met die blues. Dat bevalt me wel. En ja, ik moet zeggen, ik ben al sinds de jaren 70 in contact gekomen. Halverwege de jaren 70 met de muziek van The Doors. Sterker nog, een van mijn eerste singeltjes. Misschien, ja, ik denk zelfs het eerste singeltje wat ik kocht. Dat is Light My Fire geweest. Van The Doors. Waren met de blues bezig. Nou, ik heb hier een paar. Ik heb hier prachtige live-opnamen. In Pittsburgh is dat geweest, 1970, 2 mei 1970. Je gaat luisteren naar Roadhouse Blues. Die zijn The Doors.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.

Oogschijnlijk hele eenvoudige muziek, maar ja, prachtig. Prachtig, werkelijk waar. Vangelis hoorde je met Ballad van het album Spiral uit 1977. Hij heet officieel Evangelius Papathanasiou. Nee, Evangelios Papathanasiou. En daar is dat Vangelis, zoals ze in Engeland zeggen, van afgeleid. Dit was de eerste plaat die ik destijds van hem te horen kreeg. En nou, daarna volgden er heel veel. Helaas is hij niet meer. Een Griekse meester als het gaat om componeren. Het was een autodidact. Hij had eigenlijk niks officieel geleerd. Hij leerde zichzelf van alles aan. Werkte ook veel met percussie en drums en dat soort zaken. Speelde ook alles zelf. En ja, daar kwamen de meest uiteenlopende melodieën uit voort. Ik ben een enorm liefhebber en bewonderaar van deze man. Goed, dat was even de ode aan Vangelis. Daarvoor, onvoorstelbaar, Roadhouse Blues uit 1970 live in Pittsburgh. En ik heb even gekeken, dat komt uit een box, schrik niet. Daar zitten 6 cd's in, 12 uur muziek, allemaal live. Ik wist niet eens dat die bestond, 2013. En ik ga daar zeker eens een keer uitgebreid naar luisteren. Heel mooi, The Doors, helaas ook niet meer. Dat is al heel lang niet meer. Goed, we gaan richting 11:15. En ik heb een plaats scherp staan van de Amerikaanse Tubes. En dat nummer dat heet Amnesia. Dat komt van het album uit 1981. The Complete Backwards Principle. Hier zijn de Tubes.

Daar zijn ze weer. Het power trio uit Canada. Grote klasse Rush. Met een van mijn favoriete nummers, Marathon. En dat was de periode waarin de band Rush, bestaande uit Alex Lifeson, Geddy Lee en Neil Peart, een drietal, een trio dus, gingen experimenteren met elektronica, synthesizer en dat soort zaken. En die combinatie die werkt uitstekend. Dat album Power Windows uit 1985 bevat echt klasse songs. En ja, wat dat betreft een van de hoogtepunten van hun carrière. En ja, ik heb het al vaker gezegd, ze zijn er nog. Neil Peart is overleden, maar er is een Duitse dame opgestaan. En die zit tegenwoordig de drumkit. En die kan dat uitstekend. Ja, ze treden weer op en komen in februari volgend jaar naar Nederland. Dus dat belooft wat. Goed, het zit er bijna op. Ik wilde eigenlijk nog de Amerikaanse versie laten horen van Mr. Blue Sky. Ik heb de originele op de A-kant gedraaid. En we gaan even luisteren naar Weezer. Hoe ze dat doen. Mr. Blue Sky.

Wat een mooie versie is dit. Ik had een klein stukje gehoord. Het is de Amerikaanse band Weezer. Die waagt zich aan Mr. Blue Sky. De Amerikaanse tegenhanger van Electric Light Orchestra. In dit geval, ja, dat is een geintje tussendoor. Dat komt uit 2019. Ik mag daar wel naar luisteren. Graag naar luisteren. De klanken van Vangelis, die begeleiden jullie naar het einde van deze aflevering. Helaas, 308, de A en de B-kant, tout le bleu du ciel, oftewel al het blauw van de hemel, wordt vervolgd 17 juni 2026. Dit was het voor vandaag. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uitzending. De laatste klanken zijn voor Vangelis, The Long March. Wel trusten.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Jim Wellerly met een enkele reis richting Californië, richting de zon.
1: Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 17 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond beleef het landschap op Midden-Delfland-dag. De column van Han van der Horst. En Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: moet je mee oppassen als je met de maan gaat praten. Bruno Mars uit 2010, Talking to the Moon. En daarvoor Sade en The Sweetest Taboo. Ons eerste onderwerp vanavond. We leven het landschap. Het thema van de Midden-Delfland-dag komende zaterdag 20 juni. Midzomerdag is het moment om het groene hart tussen stad en polder echt te ontdekken. Lisa van Uffelen is aan de lijn bij Terra Cox.
1: Lisa, dat groene hart hier binnen in ons bereik. We weten dat het prachtig is, maar kennen we het wel goed genoeg, vind jij?
2: Nou, dat vind ik wel een hele grappige vraag, moet ik zeggen. Want bij het organiseren van deze Midden-Delflanddag kwam ik aan een galerie Antoinette van Beurden.
1: Ja?
2: Die zit al jarenlang in Schipluiden. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben wel een Maaslandse van geboorte, dus ik ken Schipluiden ook vrij goed omdat ik hier werk. Maar toen merkte ik dat heel veel mensen dat ook nog niet zo goed kenden. Die hier ook al jaren in de omgeving wonen. Dus ik vind het wel bijzonder dat dat dan weer een soort ontdekking is in de organisatie van deze dag.
1: Waar gaat het allemaal over? En misschien kan je een kleine greep uit het programma geven.
2: Ja, het thema dit jaar is Beleef het landschap. En dat heeft natuurlijk te maken met de vier insteken die we hebben. Want een landschap kun je beleven. Je kunt er middenin staan. Maar je kunt ook zeggen, er zijn heel veel producten van het landschap die je heerlijk kunt proeven of kunt zien.
1: Ja.
2: En wij hebben eigenlijk vier insteken gehad dit jaar. Dat is de agrarische kant, de culturele kant, de recreatieve kant en de natuurkant.
1: Mooi.
2: En als je nou kijkt wat we bijvoorbeeld in Schipluiden en het Woud allemaal hebben aan locaties die meedoen, dan is dat gewoon echt fantastisch, want al die vier componenten zitten daar ook in. We beginnen, de opening op die dag is om 10:00 bij Boerderij Rodenburg. We zijn te gast bij Sietse en Anouk.
1: Ja.
2: En die zitten aan de Klaas Engelbrechtsweg in Schipluiden. En die hebben een heel weidevogelgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Dus dat is al heel interessant. We hebben ook een achttal kramen staan. Met niet alleen de verkoop van streekproducten, maar ook informatie over de imkerij die op die boerderij ook aanwezig is. Informatie over het weidevlees wat zij verkopen. Informatie van verenigingen die daar staan. Onze eigen vereniging natuurlijk.
1: Ik heb wel een paar praktische vragen aan jou, Lisa.
2: Ja.
1: Als moeder van een gezin, kan je met het hele gezin daar terecht? Ook met kleine kinderen, of is dat niks?
2: Ja, dat kan sowieso.
1: En nou noem je verschillende locaties. Is er een aan te bevelen route dat je zegt, ik ga eerst dat doen en dan dat doen? En zo ja, hoe kom ik daarachter?
2: In het verleden hebben we wel eens fietsroutes of wandelroutes uitgezet.
1: Ja.
2: En wat blijkt nu, mensen gaan daar helemaal niet, gaan dat helemaal niet volgen, want die trekken gewoon hun eigen pad.
1: Okay.
2: Kijk, al deze locaties en ook het Woud natuurlijk, de Woudse Kerk is de hele dag open, waar je ook lekker koffie kunt drinken en wat lekkers erbij neemt. Daar is ook muziek. Weet je, mensen plannen dan gewoon, ik ga aan die kant Schipluiden in. Ik zeg maar wat aan de Klaas Engelbrechtsweg.
1: Ja.
2: Dan ga ik door Schipluiden. Ik ga bij Galerie Antoinette van Beurden de jachthaven ook bekijken die van haar partner is. En langs de Pluktuin fiets ik door naar het Woud.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik begin bij het Woud, want dat is toevallig voor mij.
1: Ja, ja. Is er wel een kaartje? Is er wel een kaartje dat je kan zien van je kan van daar naar daar gaan? Op jullie site bijvoorbeeld? Waar de locaties zich bevinden?
2: Dat denk ik niet, maar dat is wel een goeie. Dus dat zouden we misschien nog eventjes kunnen bekijken.
1: Nou, ik zeg het eigenlijk omdat ik zelf van plan was langs de fiets en dacht ik, oh, waar kan ik nou het eerste zijn en zo. Dus dat, daar was ik wel benieuwd naar. En ik was er benieuwd naar of het toegankelijk was voor iedereen. Is het in zo'n boerderij door de modder stampen met gummilaarzen aan? Of kan je ook met je rolstoel?
2: Ja, het boerderij Rodenburg is sowieso met de rolstoel toegankelijk, want de hele oprijlaan, daar kun je gewoon met je auto en je fiets. En aan het einde van die oprijlaan, daar kun je je auto parkeren of je fiets neerzetten. En dan ben je al op het erf van boerderij Rodenburg. Ook bij de jachthaven kun je zo terecht via de Gaagweg. En je hebt ook een ingang van de galerie van Antoinette van Beurden op datzelfde terrein. En dat is dan via het fietspad, is er een brug die ook opengezet wordt. Maar dat is niet voor rolstoelen, dus dat is echt voor mensen die op de fiets komen.
1: Ja. Nou, je hebt ons een heel stuk wijzer gemaakt. Misschien ook nog wel een tip om even naar jullie site te gaan, om lid van de vereniging te worden.
2: Sowieso, ja.
1: Midden-Delfland Vereniging. Dank je wel.
2: Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn.
1: Ja. Nou, dank je wel voor al deze informatie, Lisa van Uffelen. Wanneer is de dag? De Midden-Delfland
2: dag? De dag is op zaterdag 20 juni.
1: Ja.
2: En op onze website staat niet alleen informatie over onze locaties, maar ook alle activiteiten waarvoor je eventueel in moet schrijven. Dat mensen van tevoren weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Er staat een wandeling van onze eigen vereniging. De microscopie staat erop. De Abbestee is ook open, boerderij de Abbestee, voor rondleidingen. Maar dat zijn echt bepaalde tijden.
1: Ja, ik dus begrijp het. Eerst toch maar even naar de site voor de zekerheid.
2: Nou, sowieso is dat heel handig.
1: Ja, nou, heel hartelijk bedankt voor al deze informatie en deze geweldige tip. Dank je wel, Lisa van Uffelen.
2: Heel graag gedaan.
1: Dank je wel.

Somewhere Only We Know, Lily Allen was dat. En daarvoor, Enrico Macias en Je Porte un Bonheur. Zometeen, mensen en bevers hebben andere opvattingen over waterbeheer. Dat zegt Han van der Horst in zijn column. Zometeen na Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late.

Lieve mensen, wij zijn als Nederlanders best trots op hoe wij het water weten te beheersen. Althans, dat zeggen we graag. Menig buitenlandse gast komt dan aan met het cliché: God heeft de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen. Wij nemen dat compliment dan onder dankzegging in ontvangst. Zeker in onze streken, want de luisteraars naar de late avond wonen bijna allemaal onder de zeespiegel en achter een dijk. Maar het is natuurlijk flauwekul. Als we het hebben over de strijd van Nederland tegen het water, dan is de stand eigenlijk 0-0 op zijn best. Onze voorouders leerden droge voeten houden. Eerst door het opwerpen van terpen en later door de aanleg van dijken. Dat laatste doen we nu een jaar of 1200. Maar alles bij elkaar waren die voorouders van ons eeuwenlang vooral in de verdediging. De zee gaf, maar nam vaak nog meer terug. We zeggen het niet, maar je kunt als mensen met het water alleen maar tot een vergelijk komen. Ook vandaag, ook met onze technologie, ook met onze deltawerken. Dat wordt de laatste tijd opnieuw duidelijk. Je ziet het aan de wadi's die overal worden aangelegd en waar mijn column van verleden week over ging. Je merkt het aan de uiterwaarden en aan sommige polders die terug worden gegeven aan de rivier. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat we met het water in vreedzame coexistentie proberen te leven. En als we een dijk verhogen of een nieuwe aanleggen, dan tonen we altijd respect, geen vijandschap. En nu hebben we, lieg ik, een probleem bij. We zijn niet meer de enige soort in ons gebied die aan waterbouw doet. Sinds het begin van de eeuw hebben we gezelschap van duizenden bevers. In tegenstelling tot de mensen houden zij vast aan het grote gezin, zodat hun aantallen nog steeds grotelijks toenemen. Natuurlijke vijanden heeft de bever niet, of het moest de wolf zijn, maar die verheugt zich bij ons mensen tegenwoordig ook niet meer in een goede reputatie. Verder schijnt het dat roofvogels wel eens een beverjong verscholken, maar dat moet wel een uitzondering zijn, want vader en moeder bever blijven hun leven lang bij elkaar. De jongen houden ze het liefst in aparte kinderkamers die deel uitmaken van hun burcht. Jawel, lieve mensen, bevers bewonen een burcht. Meestal zijn dat een paar generaties bij elkaar. De pubers en de jongvolwassenen helpen hun ouders bij het grootbrengen van de kleine broertjes en zusjes. De ingang van de burcht bevindt zich altijd onder water. Als de stand daarvan, van dat water bedoel ik, de bevers niet bevalt, dan ondernemen ze ingenieurswerkzaamheden zoals wij mensen dat ook zouden doen. Dit heeft nu het genoemde probleem opgeleverd. Met hun activiteit, het graven van lange gangen in dijken, het aanleggen van dammetjes, het vellen van bomen voor de mens ongelukkige plekken. Op al die manieren scheppen ze een omgeving die voor hun erg aangenaam is, maar voor ons mensen veel te nat. Wat wij teweeg proberen te brengen in samenwerking met de rivieren, doen zij teniet omdat ze andere voorkeuren hebben, die bevers. Dat is natuurlijk een goed recht. Toch willen sommige mensen maatregelen. Op Radio Rijnmond kwam een medewerker van het waterschap Hollandse Delta aan het woord. Hij wil zijn concurrenten, de bevers, kunnen afschieten als ze te veel ongedaan maken van wat Hollands Delta probeert te bereiken. Nu mag hij onder voorwaarden wel bevers vangen, maar dan moeten ze elders weer worden losgelaten. Het zijn nu eenmaal beschermde dieren en dat ze er zijn, komt door onszelf. De eerste bevers zijn door natuurbeheerders in de Biesbos uitgezet. Naar de kant van de zaak. Ze zijn misschien wel lastig, maar het zijn ook van die leuke beesten. Dat wil zeggen, het zijn nachtdieren, je ziet ze haast nooit en ze zijn ook niet uit op contact. Maar het is heel moeilijk geen bewondering op te vatten voor hun levenskunst. Daarom zingen we na een halve eeuw nog steeds met Ed en Willem Bever.

Carly Simon was dat met een van haar grote hits. It's hard to be tender. Zometeen. Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat na Billy Stewart en Sitting in the Park.

0: aldus Billy Stewart. Ons volgende onderwerp. Ontwikkelingssamenwerking wordt vaak gebruikt als voorbeeld waar vele miljarden euro's liggen om gaten in de rijksbegroting mee te dichten. Maar hoeveel er daadwerkelijk aan wordt besteed, weet de gemiddelde Nederlander echter niet. Herman de Bruin in gesprek met Sven Steinman van ABE Impact.
1: Jij bent van ABE Impact. Even voor de duidelijkheid, wat is ABE Impact?
2: Ja, ABE Impact is een communicatiebureau wat werkt voor goede doelen, maatschappelijke organisaties. Dus organisaties die de wereld een stukje mooier willen maken en impact daarop willen hebben.
1: Ja, en dat onderzoek hebben jullie dan gedaan? Dat Nederlanders niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat? Vroeger noemden we dat derde wereldlanden.
2: Ja, tegenwoordig noemen we dat flinkje zo inderdaad. Het is nu landen die hulp kunnen gebruiken, hè, of lage inkomenslanden.
1: Ja.
2: Op die manier zeggen we tegenwoordig.
1: Ja.
2: Dit onderzoek hebben we samen met andere organisaties gedaan. Dit onderzoek is ook in andere landen geweest, in Ierland, in Duitsland. En ook voor ons in Nederland. En we waren benieuwd wat men denkt over ontwikkelingssamenwerking eigenlijk en hoeveel geld erin gaat.
1: Ja, dat is verrassend dat er veel minder geld naartoe gaat dan mensen vaak denken.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk niet zomaar. Hè. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat men denkt dat er ontzettend veel geld, echt miljarden en miljarden euro's erheen gaan. Dat is niet zo. Dat komt natuurlijk ook door de politiek, hè, die tijdens verkiezingen van alles roept. En alle gaten kunnen gedicht worden met het geld wat er naar ontwikkelingssamenwerking gaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je het gewoon uit gaat rekenen, dan gaat er nog steeds geld heen. Hè. Ongeveer 3,8 miljoen euro wordt er vanaf 2027 uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Maar dat gaat niet over die tientallen miljarden die de mensen zelf denken dat erin gaat.
1: Ja, hoe komt dat dan? Dat mensen dat zo denken? Is dat van de sociale media? Zijn daar berichten over?
2: Nou ja, de sociale media, maar ook gewoon wat men roept. Hè, en dat wordt toch voor waar aangenomen.
1: Mm-hmm.
2: Er is heel veel foute informatie gaat er rond natuurlijk. En soms wil je het misschien ook horen. En omdat je vindt dat het inderdaad helemaal niks is, dat ontwikkelingssamenwerking. Dat zou kunnen, hè, dat geloof ik misschien eerder. Maar dan gaan in ieder geval heel veel verkeerde foute cijfers rond. En natuurlijk 3,8 miljard euro is veel geld. Hè, dat is ook zo. Maar daar kan je niet zowel de gezondheidszorg als de arbeidsmarkt, als de huizen, als weet ik veel wat allemaal mee oplossen. Hè, dus uiteindelijk is het maar een heel klein doekje voor het bloeden als je het daar vandaan wil halen.
1: Ja,
2: wat ons betreft kan het ook juist iets opleveren als je er juist in investeert.
1: Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Hebben jullie dat ook onderzocht of is dat al bekend?
2: Dat wordt algemeen wel doorgaans aangenomen. In ieder geval van de mensen die er verstand van hebben. Hoogleraren die op dat gebied werken. Waar wij ook mee praten. En met Partos, dat is een overkoepelende organisatie van NGO's. Die ook uitrekent van wat zijn ook de voordelen. Hè? What's in it for me? Hè? Dat wordt ook heel erg vanuit Den Haag gedacht. Hè? Handel is bijvoorbeeld zo'n ding. Als je betere contacten hebt met je landen om je heen. En Afrika, bijvoorbeeld, is een groot continent waar veel mensen wonen. Waar goed handel gedreven kunnen worden. Daar zit ook what's in for me. Hè? En dat kan ook soms samengaan met ontwikkelingssamenwerking erbij. Maar denk ook aan oorlogen, militaire missies. Als je ziet wat er in Afghanistan in het verleden, hè, toen hadden wij een grote missie daar. Dat ging hand in hand met ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja.
2: Op die manier kon je juist heel goed de vrede bewaren. Wat ook een vredesmissie was. En zo wordt er. Gezondheidszorg is ook nog zo'n thema. Als je daar investeert, bijvoorbeeld over vaccinaties, dan kan je ook ziektes misschien wel tegenhouden die je hier niet wil hebben.
1: Er zou meer over gecommuniceerd moeten worden, denk ik zo.
2: Nou, in ieder geval met de juiste cijfers, ja. Er is een oorlog om de hoek, hè, in Oekraïne.
1: Mm-hmm.
2: Daar wordt ook heel veel hulp aangeboden. Hè? Ook vanuit Nederland, ook vanuit de overheid. En dan heet het noodhulp onder die noemer. Dat valt er ook onder. En ook voor die mensen zijn we er.
1: Ja, daar gaat wel veel meer geld naartoe volgens mij.
2: Ja, op allerlei vlakken. Maar noodhulp is een zo'n ding ook wat ook vanuit goede doelen wordt gedaan.
1: Dat heeft ook weer met onze veiligheid en vrijheid te maken.
2: Zeker. Maar zoveel zaken hebben met ons uiteindelijk zelf ook te maken. Hè? Uiteindelijk willen wij ook een boterham met iets erop.
1: Ja.
2: En dat moet toch ergens vandaan komen.
1: Ja, dat is zo, ja. Als mensen meer over dat onderzoek willen weten, kunnen ze bij jullie op de website terecht?
2: Dat kan bij Partos onder andere. En dat is partos.nl. Bij ons op de website staat het niet, maar wel op onze social media's.
1: Oké, en dan moet je even zoeken op ABE Impact?
2: ABE Impact, ja.
1: Dan kom je het allemaal tegen.
2: Yes.
1: Sven Seijman, persvoorlichter van AB Impact over de Nederlanders die niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaan. Dat is in ieder geval ontzenuwd. Nou moet iedereen het ook nog tot zich nemen. Dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, dank voor het gesprek.

Olivia Rodrigo, haar nieuwste album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Bagged. En daarvoor, 1993, Christopher Cross en Is There Something. En dat was de late avond van woensdag 17 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud op onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Jackson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.